bless boy me atofi bless boy me atofi tiama tida koche mono tiama kwa yoja me wot koche digni me wot duoke koche me wujiko koche chinero mere man grace okura me yikera berido koche yatek e adem paris chegere nimano utoka digni binu kwanyo kwa joe center atofi te olam chawa deki ken me udiko dong transport tiyo kwa well me chilling tutumia beach mono pi wot kache ke duogo medo kache ke basha dong dushu doentia me kwa yujua me wot metimu bel bino kwa choni chawa